luisteren allemaal naar de Kids Radio. Want de Kids Radio is super top. En je kan er lekker op dansen met de muziek. En als je niks te doen hebt, ga je toch lekker luisteren naar de Kids Radio. Liefst Daphne.

0: Sonys. Volgens mij is er hier iemand jarig.
1: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
2: Ja, ja. Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera!

waren vandaag koekjes aan het bakken. We hebben lekker Radio Kids aangezet. En was daardoor een stuk leuker. Want er waren ook liedjes die we kenden. Dus gingen we een beetje meezingen. Doei! Groetjes Elise.

0: Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Die dag was de draak chagrijnig.
1: Ik? Chagrijnig?
0: En snel aangebrand.
2: Is er iets, draak?
1: Dat gaat niemand een sikkepitje aan.
2: Misschien kan ik helpen.
1: Ik schaam me zo. Mijn schat is kwijt.
2: Had je hem niet goed verstopt?
1: Heel goed juist. Zo goed dat ik hem niet meer kan vinden.
2: Zullen we samen gaan zoeken?
1: Samen? Ja,
2: twee weten meer dan één.
1: Wat weet jij nou van mijn schat? Nee, dit komt door mijn eigen slordigheid. Ik moet het zelf oplossen.
0: Maar behalve een lange nek had Langnek ook een ontzettend goede speurneus. Hij besloot om de draak stiekem toch te helpen.
3: Langnek, wat kijk je naar omlaag? Is daar iets moois te zien vandaag?
2: De draak weet niet meer waar ze haar schat verstopt heeft. Ik help haar zoeken.
3: Maar zoeken naar schatkist in Groot Sprookjesbos is zoeken naar spelden op laag water.
2: Heb jij misschien vandaag ergens iets raars gezien?
3: Geen bijzonderheden of mankementjes. Alleen wat kromlopende kabouterventjes.
2: Kromlopende kabouters?
3: Misschien omdat het handig is bij bloemen plukken. Wie krom loopt, hoeft niet meer te bukken.
2: Zou dat iets met de schat te maken hebben? Hoe dan ook, het drakenspoor loopt richting het kasteel van Doornroosje. Zoek je soms iets?
4: Ja, Nee. Ik tel de traptreden, hè. 3, 17, 11, 30.
2: Het leek net of je iets zocht.
4: Dat is ook zo, maar niemand mag het weten. Nou heb ik het verklapt.
2: Waarom is het geheim?
4: Omdat niemand mag weten dat het de schatkist van de draak is.
2: De schatkist van de draak?
4: Nee.
2: Had de draak haar schatkist hier bij de kasteelpoort verstopt?
4: Ja, maar ik had hem eerlijk gevonden, hè.
2: En toen?
4: Toen rende Klein Duimpje ineens voorbij op mijn laarzen. Dus ging ik achter hem aan, hè. En toen ik later terugkwam, was de schat weg.
2: Die kist is zo zwaar. Wie is er, behalve de reus en de draak, nou sterk genoeg om hem te tillen?
4: Waar gaat hij naartoe? Langnek!
2: Weet jij misschien waar de schat van de draak is gebleven?
5: Hoe kan ik dat nou weten?
2: De reus heeft hem voor het laatst gezien bij de kasteelpoort, voordat hij achter jou aanging.
5: Ik was alleen maar bij de kasteelpoort om de reus af te leiden. De kabouters hadden gevraagd of ik dat wilde doen. Ze hebben er niet bij gezegd waarom.
2: De kabouters? Nu snap ik het.
5: Huh?
6: We wilden de draak alleen maar helpen en toevallig waren we bij het kasteel toen de reus de schat vond. We moesten de reus weglokken.
2: Dus stuurden jullie Klein Duimpje op hem af.
6: Ja, en wij ondertussen die kist hierheen sjouwen. We hebben er allemaal een zere rug van. Maar ja, de schat is hier tenminste veilig.
2: De draak zal blij zijn dat haar schat weer terecht is.
6: Maar hoe wist jij dat je bij ons moest zijn?
2: Goed speuren naar de juiste sporen.
4: Mijn schatkist!
6: Hey,
2: zet neer.
4: Eerlijk gevonden. En wat je vindt, mag je houden. Wat ruik ik hier? Ligt er iets op de barbecue?
1: Reuzenbillensaté.
4: Wow, koest. Rustig. Ik wou alleen maar even voelen hoe zwaar die was, hè. Let de volgende keer wat beter op je spullen.
1: Dank je wel dat jullie mijn schat op een veilig plekje hebben bewaard.
6: Oh, kleine moeite.
1: En jij, bedankt dat je me hebt opgespoord.
2: Graag gedaan. En wat ga je doen nu je je schat eindelijk teruggevonden hebt?
1: Wat denk je? Meteen weer verstoppen.
0: De draak wist nu dat het helemaal niet erg is om te vragen of iemand je wil helpen. Samen kun je veel meer dan alleen. Zo vroeg de heks ooit eens of de wolf haar wilde helpen. Maar dat is weer een ander verhaal.

0: Hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.
1: Oh.

0: dansen met de rode schoentjes maakt me blij. Ja! Nou ja, dat was mijn geheim. Maar niet verder vertellen, hè? Want dan weet iedereen het. Dan weet straks het hele bos wat ik uitgeet. Staat straks iedereen bij die rode schoentjes? Nee, dit is ons geheim. Sst. 1, 2, 3.
1: Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou.

0: Op zoek naar een dag vol plezier voor het hele gezin? Ontdek het dolfinarium. Bewonder dolfijnen, zeeleeuwen, walrussen en nog veel meer bijzondere zeedieren. En er is nog meer te beleven. De nieuwe indoor speeltuin Atlantis zorgt voor uren speelplezier, ook als het weer even tegenzit. Een dag vol ontdekken, spelen en genieten voor jong en oud. Koop nu je tickets voor het dolfinarium en beleef het zelf.
1: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Ben jij klaar om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk, verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar, maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar. Tot en met maart volgend jaar te zien in het Bonnefante Museum.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
2: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

Oh,

0: tovertuin is weg. Vandaag is alles in de tovertuin wit. Of wacht eens, het lijkt wel of de hele tovertuin er niet is. Of toch, is dat het hok van Woezel en Pip? Jongens, snel wakker worden. De tovertuin is verdwenen.
1: Woezel, word wakker. Kom eens kijken. Wow, de tovertuin is verdwenen.
2: Ja. Waar is alles heen?
1: Woezel, ons hok is weg.
3: Hoe kan dat nou, Pip?
1: Is daar iemand? De tovertuin is echt weg.
3: Pip, misschien is de tovertuin wel gestolen. Of misschien is iedereen wel weg zonder ons.
1: Tuurlijk niet, Woezel. Maar het is wel heel raar. Woezel, kijk. Een groot beest. Een dinosaurus. Snel, Woezel. Hij heeft ons nog niet gezien.
3: Phew, die is weg. Wat doet een dinosaurus nou in onze tovertuin?
1: Hé, ik ruik nog wel een beetje tovertuin, Pip.
2: Ja,
3: ik ruik ons hok.
1: Hoe kan dat nou?
3: Ons hok is toch verdwenen? Misschien als we...
1: Oh,
2: auw. Waar komt ons hok nou vandaan? Net was het nog weg.
3: Ja.
1: Woezel, we moeten dicht bij elkaar blijven. Mm-hmm. En goed ruiken. Kom op.
2: Bukken, Woezel. Een monster met vier en vijf koppen.
3: Wat zei je nou? Een monster? Meneer Pip, maar ik ruik wel boeken...
4: Woezel, Pip, wie komt jullie pakken? Een monster?
1: Oeh, weet je wie we zijn, boekenmonster?
5: Waf, waf, waf, waf, waf, waf, waf.
1: Wij varen.
4: Hallo, hondjes. Wat een mist, hè? Je ziet bijna niks meer door die dikke wolken.
1: Mist?
3: Dikke wolken?
4: Ja, mist. Dan hangen de wolken heel laag, helemaal tot op de grond. En je ziet dus niets dan wit, waar je ook kijkt.
1: Maar is de tovertuin er dan nog wel?
4: Ja, natuurlijk, Pippi. Dachten jullie dat de tovertuin weg was?
1: Ja.
3: En die dinosaurus dan?
1: Kijk uit, daar is hij weer.
5: Waaah, de dikke dino.
4: Dikke dino?
5: Oh.
6: Hallo, jongens. Wat een mist, hè? Hoorde ik jullie nou gillen over een dinosaurus?
3: Oh, tante, jij bent het...
4: Een woezeltje.
1: Hey, tante. Ja, nou, we zijn aan het spelen. We doen een dinosaurusje. Leuk, hè?
6: Ja, nou, ik hoor het al. Het is vast spannend. Maar blijf wel een beetje in de buurt, want met die mist weet je het maar nooit.
4: Mm-hmm, precies, tante.
1: Nou, zeg dat wel, tante.
0: Gelukkig is de tovertuin helemaal niet verdwenen. Mist. Gelukkig duurt het altijd maar even. Het is voorbij voor je het ziet of niet ziet.
7: Ja.

0: Kidsradio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kidsradio is cool.
4: Kidsradio is echt super.
5: Kidsradio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kidsradio.
7: Kidsradio, heel leuk! Ja!
8: Dit is Hallo Kidsradio.

0: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
1: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
2: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

jullie radio en hebben het echt heel gezellig. We hebben een hele dansvloer gemaakt en dansen op alle nummers. Joehoe!

0: Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje.

0: Vliegensvlug.
1: Vliegensvlug.
0: Lekker draaien.
1: Lekker draaien.
0: In het rond.
1: In het rond.
0: Heel hard stampen.
1: Heel hard stampen.
0: Op de grond.
1: Op

0: het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen zat de wolf diep in de put.
1: Ik loop netjes op het paadje in het bos. Hey, bloemetjes! Maar wat zei mama ook alweer?
2: Netjes op het paadje blijven. En kijk uit voor de wolf, anders eet hij je op.
1: Nou, geen wolf te zien. Het kan best. Wat is dat?
3: Help me!
1: Er is iemand in nood. Ik moet hem helpen. Ben jij dat, wolf?
3: Ja, dag Roodhapje. Roodkapje bedoel ik. Goed dat je er bent. Ik zit namelijk nogal diep in de put.
1: Hoe ben je daar dan ingekomen?
3: Dat doet er niet toe. Ik heb nu iemand nodig die mij eruit haalt. Jou bijvoorbeeld.
1: Maar wat moet ik dan doen?
3: Zie je dat emmertje?
1: Ja.
3: Als je dat naar beneden draait met die slinger, dan pak ik het emmertje en hijs jij me zo naar boven.
1: Oh ja, ik snap het.
3: Dat gaat gesmeerd. Ik heb honger als een wolf. Wat krijgen we nou? Roodkapje, wat doe je nou? Hier met dat emmertje?
1: Nee, ik doe het niet. Mijn moeder zei, pas op voor de wolf, anders eet hij je op. Dag, ik ga weer naar mijn bloemetjes.
3: Zij naar de bloemetjes, ik naar de knoppen. Roodkapje, Roodkapje!
1: Ja?
3: Wees niet bang, ik zal je niet opeten. Ik heb namelijk diep over alles nagedacht toen ik in de put zat. En voortaan zal ik geen kindjes meer oppeuzelen.
1: Oh nee?
3: Nee, dat is namelijk zielig. Vanaf nu eet ik alleen nog maar appeltjes. Echt, heus ere wordt beloofd.
1: Nou, vooruit dan maar.
3: Mooi zo. Zo. Heisse maar.
1: Nou, dan ga ik maar.
3: Helemaal niet. Lekker hapje.
1: Help!
3: Kom hier!
1: Help!
3: Je bent om op te vreten.
1: Wat moet ik nou doen?
3: Hier, kom.
1: Help! Help!
3: Ai, wegmaaltijd.
1: Hoe kom ik hier nou uit? Er is er maar één die mij kan helpen. 1, 2, 3.
4: Voor mijn hulp bij al uw rampen hoeft u slechts 3 keer te stampen.
1: Goed dat u er bent. Ik ben in de put gesprongen omdat de wolf mij op wil eten. Terwijl hij belooft dat nooit meer kinderen te eten. Wat moet ik doen?
4: Als jij achter mij gaat staan, kunnen we naar boven gaan.
3: Aha, u komt mijn eten brengen.
4: Ik hoor dat u net was vergeten dat u Roodkapje niet zou eten.
3: Nou ja, ik zei dat net omdat ik natuurlijk in de put zat.
4: Volgens mij is dat niet waar, want net zat Roodkapje daar.
3: Dat klopt. Maar eerst zat ik daar en dat kwam weer omdat ik... Nou ja, dat is een ander verhaal. Ik ging... Ach, het is allemaal heel ingewikkeld.
4: Ik begrijp niet wat ik hoor. Doet u het gewoon eens voor.
3: Nou kijk, ik was dus in de put gevallen omdat ik stenen aan het gooien was. Zo en zo. En toen boog ik heel ver voorover. Hè? En toen...
4: Wolven willen kindjes eten. Zul je dat nooit meer vergeten?
1: Nee hoor, Fakir. Bedankt.
0: Daar had de Fakir gelijk in. Want een wolf is en blijft een wolf. En daar moet je altijd voor uitkijken. Maar gelukkig kreeg de wolf zijn verdiende loon. Net als die keer met... Maar ach, dat is weer een heel

0: te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar. Tot en met maart volgend jaar te zien in het Bonnefante Museum Maastricht. Zo heb je het nog nooit bekeken.
1: Wat is het beste verjaardagscadeau dat jij ooit hebt gekregen? Wist je dat er tienduizenden kinderen in Nederland zijn die nooit een verjaardagscadeau krijgen? Stichting Jarige Job helpt. Door kinderen die het thuis minder breed hebben een verjaardagsbox te geven. Maak vandaag nog een feestelijke verjaardag mogelijk. Ga naar stichtingjarigejob.nl.
0: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
2: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
3: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl. Via

0: Wat leuk dat je weer luistert. Ik ben Dirk Schelen en je kent me van Nickelodeon of mijn optredens in de theater of van YouTube. En nu hoor je mijn stem. En ik maak nu lekker radio waar je lekker naar luistert. En vandaag heb ik een hele speciale gast meegenomen. Een kat. Miauw. Miauw. Willen jullie weten wie dat is? Luister dan maar naar het eerste liedje, dan zal ik jullie vertellen.
1: Dit is de Dirk Schelen Show!
2: Hey, psst. Hallo.
0: Hallo.
2: Ik ben Dirk. En ik ga liedjes zingen met mijn gitaar over Dickie Dick. Jullie kennen Dickie Dick wel, hè? Dat is die leuke rode kat die zo ondeugend is en soms kattenkwaad uithaalt. En hij is een beetje dik. En daarom heet hij Dickie Dick.

0: met een rietje. En van limonade met prik krijgt hij misschien wel de hik.
1: Ja, Dikkie Dik is die ondeugende rode kater. En misschien heb jij ook wel een kat thuis die af en toe een beetje ondeugend is. Net als Dikkie Dik. Nou, ik heb met mijn gitaar, ik heb hier mijn gitaar, een heleboel liedjes over Dikkie Dik gemaakt. Want Dikkie Dik is eigenlijk een kat die wordt altijd getekend door Jet Boeken. En die bedenkt er ook verhaaltjes bij. En ik heb Jet een keer ontmoet en ze had mijn optreden gezien en ze zei: goh, wat maak jij een leuke liedjes, Dirk. Zou jij niet eens liedjes willen maken over Dikkie Dik? Nou, dat wilde ik natuurlijk wel. Dus ik heb een hele cd gemaakt. En dat werd toen de album Limonade met Prik. En dit was het eerste liedje wat ik daarvoor schreef. Luister maar. Ik speel het helemaal live voor jullie.

0: was het glas omgevallen. En wat deed Dikkie Dik toen?
1: Dikkie Dik rende snel weer weg.
0: Oh,
1: hij wilde drinken, maar had een beetje pech. Voor Dikkie Dik geen prik limonade. Wat drinkt hij dan? Zullen we eens raden. Hij drinkt een schoteltje met water of melk.
0: Alsjeblieft, Dikkie Dik. Miauw, lekker. Hik. Wat hoor ik nou? Hik. Heb jij de hik? Hik. Ik heb niet de hik hoor. Hik. Het is Dikkie Dik. Oh, nou dan moeten we daar even een liedje over gaan maken, hè? Zullen we dat gaan zingen, dat Dikkie Dik de hik heeft? Oké, hikken jullie mee?
1: Dikkie Dik heeft de hik. Oh, wat moet hij nou doen? Dikkie Dik heeft de hik. Wat moet hij nou doen? Na iedere stap hoor je een hik.
0: Hik,
1: stap, hik, stap, hik, stap, hik, stap. Dikkie Dik, zo gaat dat toch niet?
0: En wat zei Dikkie Dik toen? Oh, wat moet ik nou doen? Ik heb de hik. Ga weg, hik. Ga weg, hik. Hik, hik.

0: Dick, ga naar de sloot. En drink daar wat water. Oh, dat is een goed idee. Dan is je hik snel voorbij. En word je weer blij.
1: Bedankt,
0: zei Dickie Dick. En hij ging naar de sloot. Hik, stap, hik, stap, hik, stap.

beneden. Zie je Dikkie Dik al gaan? Hik, stap, hik, stap, hik, stap. En toen? Oh, is toen uitgegleden. Hij gleed van de berg af in het water. Plons! Oh, Dikkie Dik nam van de schrik een grote slok met water. Dikkie Dik miauwde luid en rende snel het water uit. Hij was wel nat, maar heel erg blij, want zijn hik, die was voorbij. Hik, nou nog eentje dan. Nou, Dikkie Dik had de hik, dat is gelukkig weer voorbij, zeg. Oh, en wat gaat hij nou doen? Oh, Dikkie Dik gaat wandelen naar het park. Ik ben benieuwd wie die allemaal tegenkomt.

Hebben jullie ook mee geblaft en meegekwaakt met de kikker en de hond en meegefloten met de vogel? Ja, wat een avonturen bereikt. Heeft Dikkie Dik meegemaakt, hè, in het park. Oh, maar als Dikkie Dik in het park zit, wie hebben er dan thuis een feestje? Luister maar!

Oeh, alle muizen rennen weg. Ja, de muizen vieren natuurlijk een feestje. Als Dikkie Dik niet thuis is, dan eten ze van de koekjes en de kaas. Heerlijk. Nou, de muizen dachten dat Dikkie Dik eraan kwam. Maar hij is nog helemaal niet onderweg naar huis. Hij gaat met zijn vriendjes Poes, Muis en Rover en Vlekje. Gaat hij lekker keten. En het liedje heet Rommel de Bommel de Bommel. Luister maar eens wat ze allemaal...

Zo, hé, zaten ze een beetje te trommelen op de vuilnisbakken en ze klommen erin, ja. En Dikkie Dik heeft een beetje zitten snoepen uit de vuilnisbakken. Een stukje oude vis en wat dingen. Maar volgens mij gaat het niet helemaal goed, want hij heeft nu een beetje buikpijn. Hij heeft een beetje te veel gegeten. Luister maar eens even. Dikkie gaat naar huis en dan gaat hij lekker in zijn mandje liggen. En hij is een beetje ziek. Dat is wel een beetje verdrietig. Maar misschien wordt hij gauw weer beter.

0: ben je morgen vast weer beter. Welterusten.
1: Oh, wel zielig, hè? Is Dikkie Dik een beetje ziek?
0: Ja.
1: En jij bent misschien ook wel eens ziek, hè? Dat je een beetje pijn in je buik hebt en dat je dan in je bed ligt. En dan komen mama of papa, die komen dan iets te drinken brengen en iets te eten. En gaan ze je een verhaaltje voorlezen.
0: Ja.
1: Dat je weer beter mag worden. Nou, Jet Boeken, die al die leuke verhaaltjes van Dikkie Dik heeft bedacht, die gaat Dikkie Dik voorlezen. En dan hopen we natuurlijk dat Dikkie Dik weer beter wordt. Luisteren jullie mee naar Jet Boeken?
2: Piano. In de kamer staat een piano. Het is een heel groot ding, net een kast. En wat zijn al die witte en zwarte stukjes? Dat wil Dikkie Dik ook wel eens weten. Hij springt er bovenop. Pling! Dikkie Dik loopt nog een stukje. Plong, plong. Wat mooi, zegt Dikkie Dik, moet je horen. Als ik die kant op loop, doet hij plong, pling, plong. En als ik de andere kant op loop, doet hij plong, pling, plong. Oei, daar komt iemand. Gauw wegwezen. Dikkie Dik springt op de pianokruk. Op de pianokruk ga je zitten als je op de piano wilt spelen. Je kunt hem naar boven of naar beneden draaien. Doordat Dikkie Dik erop springt, gaat de pianokruk draaien. Steeds harder en harder en harder en harder naar beneden. Help, roept Dikkie Dik. Bonk. De pianokruk stopt met draaien. Pling, plong, plong. Waar ben ik, denkt Dikkie Dik. Zit ik nog steeds op de piano? Nee hoor, Dikkie Dik. Je zit gewoon op de grond, helemaal duizelig.
1: Miauw. Nou, volgens mij voelt Dikkie Dik zich al beter. Gaat het weer een beetje, Dikkie Dik? Miauw, miauw. Weet je wat Dikkie Dik gaat doen? Jet vertelde net een verhaaltje over de piano. En daar staat de piano en Dikkie Dik loopt naar de piano. Ik ben benieuwd wat Dikkie Dik gaat doen.
3: Hé, hey, wat hoor ik daar?

Hij stapt op de toetsen wit en zwart. Soms speelt hij zacht, soms speelt hij hard. Dikkie Dik loopt heen en weer. En dat doet hij nog een keer.

Nou, Dikkie Dik is weer helemaal beter en Dikkie Dik heeft piano gespeeld, hoorden jullie dat? Leuk is dat, hè? Misschien heb je ook wel een piano thuis en dan kan je er ook lekker een beetje op gaan spelen. Gewoon met je vingers er een beetje overheen wandelen en dan komt er al geluid uit en dan maak je eigenlijk ook al muziek. Nou, Dikkie Dik is beter. Ik heb wel zin om te gaan dansen. Jij ook? Oké, daar heb ik een liedje voor, dat is de Poezedans. En dan, dat gaat zo. Dan ga je, wijs je eerst naar je ogen en je oren en je neus en je mond en dan... Gaan we lekker springen? Ik zal het even voorzingen. Kijken met je poeze ogen, horen met je poeze oren. Dans de poezedans, miauw. Dans de poezedans. Ruiken met je poeze neus, eten met je poeze mond. Dans de poezedans, miauw. Dans de poezedans. En dan gaan we allemaal springen, want dan komt ie. Vier pootjes van de grond, dans als een poes in het rond. Vier pootjes van de grond, zeg miauw met je poezemond. Miauw! Zullen we er een hele band bij halen met een drummer en een bassist, een gitaar en piano? En dan gaan we lekker dansen en springen met de poezedans.

0: Wauw, wat heb je lekker gedanst zeg. Hartstikke gezellig. Ik heb ook heel veel lekker staan dansen hier samen met Dikkie Dik. Miauw, dat was leuk. Ja, Dikkie Dik, die kan ook een beetje rappen. Hè? Dat betekent dat je dan gaat praten en dan meteen een beetje zingen. Pratend zoiets van, hou je klep. Het is weer tijd voor de Dikkie Dik rap. Rappen jullie mee en dansen jullie mee met de Dikkie Dik rap.
1: We gaan niet praten, we gaan niet zingen, we gaan rappen!

graag vogels, die vliegen in de lucht. Vlieg nu als een vogel met je armen in de lucht. Wie sluipt daar achter die heg? Stukje dek!

Nou, we hebben weer lekker zitten dansen. En Dikkie Dik heeft ook meegedaan. Miauw. Ja, helemaal goed. We hebben vandaag geluisterd naar allemaal liedjes die ik gemaakt had voor Dikkie Dik. En die staan op het album Limonade met Prik. Dus als je ze nog een keer na wil luisteren, kun je ze natuurlijk op Spotify luisteren. En er staan ook allemaal filmpjes op YouTube, ook met Dikkie Dik. Kan je ook kijken. En ik zou het heel leuk vinden als jullie zouden abonneren op mijn YouTube kanaal. Nou, en je weet het natuurlijk, hè. Ik vind het leuk als jullie een berichtje sturen over wat je er allemaal van vond naar mijn Instagram of Facebook of natuurlijk naar Hallo Kids Radio. En volgende keer ben ik er weer bij Hallo Kids Radio. En nog één dingetje, ik zou het natuurlijk ook leuk vinden als je een keer langskomt bij een optreden van mij. Ik treed heel veel op in het land en kijk even op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed. En dan zie ik je vast wel even en dan kunnen we elkaar lekker ontmoeten. Nou, ik heb weer veel plezier gehad, ik hoop jullie ook. En jullie weten het, hè, welk liedje ik altijd aan het eind zing.

0: We schakelen over naar Apeldoorn.
1: Hier de baas van kinderpretpark Juliana Toren, meneer Kaasgraaf.
2: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: Oké, daar gaan we.
1: Juliana Toren live. Elk weekend op Hallo Kids Radio.

0: Oh, hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Juliana Toren Live. Hey, waar is meneer Kaasschaffel?
1: Mevrouw Suikerspeen.
0: Meneer Kaasschaffel, wat ziet u eruit?
1: Ziet u niet? Ik ben een piraat. Oh. Kapitein Kaasschaffel.
0: Oh, nou zie ik het. Oh, wat stoer.
2: Wilt u anders ook een piraat zijn? Of niet? Vind iets beters. Ik heb nog wel iets liggen voor u, dan bent u een matroos.
0: Oh, wat leuk.
2: Matroos zou ik zeggen. Ik ga dat kostuum even halen. Gaan we even naar het liedje.
0: Oh, goed idee.
2: En dan bent u zo meteen een echte matroos.
0: Oh, leuk.
2: En dan ben ik uw kapitein.

0: was hard.
1: Mevrouw Suikersbeen, nou, hoe vindt u dat u eruit ziet?
2: Ach, meneer Kaasgraaf, ik zie er schitterend uit. Ik ben een echte matroos.
1: Het staat u erg schattig, moet ik zeggen.
2: Nou, dank u wel, zeg.
3: En mevrouw Suikersbeen,
2: ja?
3: We gaan naar het volgende onderdeel.
2: Oh,
3: want er is een vraag binnengekomen over piraten. Dus we gaan naar...
4: De vraag van vandaag.
1: Waar is die vraag? Hij lag hier
2: ergens. Kijk, ik zie hem. Ah, de vraag van vandaag. Oh, die komt van Joep en Joep is 6 jaar oud. En Joep vraagt zich af of wij piratenattracties hebben op de Julianatoren.
1: Nou, die hebben wij, mevrouw Suikerspin. Nou, de bootjes.
2: Oh ja.
1: Dat je elkaar zo lekker nat kan spuiten, dat is leuk. En we hebben natuurlijk... De draaiende piraat.
2: Ja, oh, geweldig.
1: Dat is een boot en die draait zo heel snel in het rond.
2: Wel een beetje misselijk soms, maar het is wel leuk.
1: Ja, en de vliegende piraat.
2: Oh, ook leuk. Woop,
1: de lucht gaat zo hard. Plons in het water.
2: Leuk.
1: Hey, zullen wij anders samen een ritje maken in de draaiende piraat?
2: Ja, heel leuk.
1: Nou, gaan jullie lekker luisteren naar een nieuw liedje? Gaan wij in de draaiende piraat.

0: meneer Kaas gaf. Dit was zo ontzettend leuk. Ja. Ik voelde mij een echte matroos.
1: Goed zo.
0: Maar meneer Kaas gaf, ik kan me herinneren, hè, wij hebben wel eens echte piratenavonturen beleefd. Oh, weet u dat
1: ja,
0: nog?
1: Ja, ja, nou, ja, dat was heel leuk achteraf, maar... Terwijl we dat avontuur beleefden, was ik wel een beetje gespannen,
0: oh, ja,
1: hoor.
0: Dat klopt.
1: Want toen werden wij overmeesterd door echte piraten.
0: Oh, het was zo spannend.
1: Ja, maar,
0: oh,
1: maar mevrouw Suikersbin, die film, hè, ja, ons avontuur, ja, kun je terugkijken.
0: Oh, waar?
1: Op YouTube.
0: Oh, wat goed.
1: Ja, uit Jul en Julia en de piratenbende. Maar hij is wel spannend.
0: Oh, zullen we een stukje kijken?
1: Dat is leuk.
0: Oh, oké, okay, goed idee.

0: Meneer Kaasgraaf, wat was dit toch een spannend avontuur.
1: Ja, zeker. Ja, één van mijn favorieten. Maar mevrouw Suikerswin, onze andere piratenfilm die gaan we later kijken. Want we moeten naar het volgende onderdeel.
0: Oh.
1: Namelijk...
2: Het dierenweetje van Cas de Reentjer.
1: Cas, wij zijn benieuwd naar jouw weetje. Kom er maar in, jongen.
3: Hey kids, hier Cas de Reentjer. Vandaag ben ik diep in de jungle van Thailand. Het is hier warm, dus ik heb mijn jeep even geparkeerd en ik sta me lekker te wassen in de rivier. Oh, wat het water is zo lekker koud, ja. Onder een gigantische waterval. Wow, jongens en mij, ja, daar komt een hele kudde Aziatische olifanten aan. De olifanten lopen heel rustig het water in. Kun je rustig blijven, Cas? Wist je dat een Aziatische olifant wel 200 liter water per dag kan drinken? Dat is meer dan 1000 glazen water. En kijk eens naar die slurf. Met een slurf kunnen ze ruiken, drinken, eten pakken en zelfs elkaar begroeten. Hallo. Aziatische olifanten kunnen ook zwemmen en ze gebruiken hun slurf als een soort snorkel. En ze hebben een geweldig geheugen. Ze kunnen familieleden en belangrijke plekken vaak jarenlang onthouden. Oh, oh, en daar loopt een klein olifantenkalfje. Nog een bijzonder beetje, Aziatische olifanten leven in een hele hechte familie. Vrouwtjes blijven vaak hun hele leven bij elkaar en helpen mee met het verzorgen van de kleintjes. Dat kalfje is wel heel erg nieuwsgierig. Hallo, ja. Ja, hij heeft me gezien. Ik ben Cas en hoe... bedankt. Een enorme straal water in mijn gezicht. Laters!

0: Ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken, mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
1: Op zoek naar een dag vol plezier voor het hele gezin? Ontdek het Dolfinarium. Bewonder dolfijnen, zeeleeuwen, walrussen en nog veel meer bijzondere zeedieren. En er is nog meer te beleven. De nieuwe indoor speeltuin Atlantis zorgt voor uren speelplezier, ook als het weer even tegenzit. Een dag vol ontdekken, spelen en genieten voor jong en oud. Koop nu je tickets voor het Dolfinarium en beleef het zelf.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids.

0: ben echt die grootste fan ooit.
1: Superheld van K3 is deze week de superhit bij Hallo Kids Radio. Alleen.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store.

0: lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Die dag organiseerde Assepoester een groot bal in haar kasteel.
1: 1, 2, 3, 1, 2, 3.
2: Hé, dat klinkt vrolijk.
1: Nee, opnieuw. Ik zeg het nog één keer. Eerst je linkervoet.
3: Nee, het is eerst rechts.
1: Ja, en dan links.
2: Waar zijn jullie mee bezig?
1: Prinses Assepoester. We zijn aan het oefenen voor het bal.
3: Ja, want het is zo'n belangrijk bal. We willen wel de juiste dans doen.
4: Ja, want op een bal moet je natuurlijk wel dansen zoals het hoort, hè?
3: Ja.
4: Net zoals u.
3: Ja.
4: Anders komen we maar niet, hè?
3: Nee.
1: En als je eenmaal de 400 jaar gepasseerd bent, dan willen de beentjes niet meer zo, hè?
2: Maar wie heeft dat gezegd dat je moet dansen zoals het hoort?
1: Hij.
2: Wat een onzin.
1: Oh.
2: Je moet een dans doen die bij je past.
1: Ah.
2: Jullie kunnen misschien niet zulke grote soepele passen maken.
3: Oh.
2: Maar dan kan je bijvoorbeeld wel zo doen.
1: Dat zijn mooie passen.
3: Mm-hmm. Ja.
1: Nou, dat moet wel lukken toch, broertjes?
4: Ja, natuurlijk.
2: Fijn. Tot vanavond dan. Goh, dat had ik nou nooit gedacht. Dat er iemand niet naar het bal zou komen omdat hij bang is dat hij de juiste dans niet kan dansen.
0: Maar Assepoester kwam er al snel achter dat de kabouters niet de enige waren die bang waren om te dansen.
4: Oh, ik kan gewoon niet dansen zoals het hoort, hè. De laatste keer dat ik in de balzaal danste, heb ik 3 vloertegels en lang niks kleine tegenbroken. Dan kom ik net zo lief niet, hè.
2: Flauwekul. Iedereen moet kunnen dansen op een bal. Ja, je moet gewoon een manier vinden die bij je past. En die de balzaal niet afbreekt, natuurlijk. Als je nou eens heel voorzichtig danst. Op je tenen.
4: Ja?
2: Kijk, zo.
4: Ah, maar dat is een goed idee. Oh, dat gaat me wel lukken. Hoppa.
5: Wij kennen alleen het dansje dat Roodkapje ons geleerd heeft.
6: Dat past niet echt bij zo'n chic, belangrijk bal.
7: Nee, ik denk niet dat we komen.
2: Hoezo niet? Ik vind het pas echt belangrijk dat jullie dansen zoals jullie zelf willen. Wat dachten jullie hiervan? En als jullie dan allemaal zo doen?
7: Oh,
2: en
7: ja.
2: Dan draaien?
6: Oh ja.
2: Dat doet niemand jullie na.
7: Wat een goed idee.
6: Ja,
7: we gaan het snel oefenen met de anderen.
6: Ja, kom op.
2: En toen wilde de draak graag weten waar hij zijn vleugels moest laten.
8: Nou, u heeft het er maar druk mee.
2: Ja, maar ik wil nou eenmaal wel dat iedereen danst vanavond.
8: Ah.
2: Oh, ik moet weg. De wolf wil weten hoe het ook alweer zat met de Engelse wals. Dag!
8: Dag!
0: Ja. Assepoester was de hele dag zoet met haar danslessen. Maar het hielp wel. Iedereen kwam die avond vol goede moed naar het kasteel.
9: Ik ben zo blij met die mooie dans die Assepoester ons geleerd heeft.
6: Ja! Hij is gigantisch. Maar wat voor dans zou ze zelf eigenlijk doen?
9: Het wordt vast heel bijzonder.
6: Ja!
10: Ah, het wordt geweldig. Assepoester heeft me zo'n vurige dans geleerd.
4: Hey. Kijk uit waar je met die vlammetjes blaast, hè, jongen.
10: Ja.
4: Ik moet nog wel kunnen dansen, hè.
0: En omdat iedereen vond dat Assepoester zo goed kon dansen, keken ze allemaal vol verwachting naar haar.
2: En dan nu, voetjes van de vloer.
4: Ja.
7: Waarom doet ze niks?
11: Huh? Waarom blijft ze nou zitten?
8: Weet u zeker dat u zelf niet meedanst?
2: Nou, een ander keertje misschien. Ik heb nog zo'n pijn aan mijn voeten.
4: Oh, ik heb er ook niks van.
7: Yeah.
0: Haha, Assepoester had de hele dag zoveel dansjes voorgedaan dat ze nu zelf geen voet meer kon verzetten. Maar omdat de rest zo'n plezier had, heeft ze zelf toch ook genoten. Dat doet me trouwens denken aan die keer. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
1: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
2: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha!

Dit zijn echt hele leuke liedjes. Echt fijn. Dankjewel voor deze allemaal leuke liedjes. Echt leuk. Doei, groetjes van over en van mijn papa en mama. Doei.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk!
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij mij.

0: Mais d'où je l'aime, Pim.
1: Lichtje in de nacht. Poezel en Pip slapen vanavond gezellig bij tante Perenboom, want het is een hele warme nacht. Ze moeten natuurlijk wel gaan slapen. Het is al heel laat en voor je het weet is het weer morgen.
2: Oh, ik vind de maan zo mooi, Woezel. Ik zou zelf wel een maantje willen hebben.
3: Zelf wel een maantje willen hebben?
2: Ja, een maantje voor in ons hok. Dan hebben we altijd een lichtje als het nacht is.
3: Oh ja, wat een goed idee. Dan haal ik toch gewoon een maan voor je, Pip.
2: Past die in ons hok dan, denk je?
3: Ja, ik denk het wel.
2: Maar die staat toch veel te hoog? Dat durf jij toch helemaal niet?
3: Heus wel, makkie. Ik spring gewoon heel erg hoog. Of ik klim in de hoge boom.
2: De hoge boom, die is veel te gevaarlijk. Zelfs Burboes vindt dat. En die kan heel goed klimmen. Blijf maar gewoon hier.
3: Pip denkt dat ik het niet durf. Nou, echt wel. Ik ga gewoon de maan voor haar halen.

0: naar beneden. Straks moet ik hier voor altijd boven blijven. Wip! Woezel! Woezel, waar ben je? Woezel? Wat doe je daar?
1: Wip, help! Ik durf niet meer naar beneden.
0: Hou je goed vast, Woezel. Ik ga hulp halen. Purpose, Woezel heeft iets doms gedaan. Woezel zit boven in de hoge boom. En hij kan niet meer naar beneden. We moeten hem helpen.
2: In de hoge boom? Woezel? Oké, ik kom.
0: Hey, Woezel. Alleen poezen klimmen in bomen. Honden kunnen niet klimmen. Hou eens op met plagen, buurboes. Je moet hem juist helpen.
2: Miauw. Nou goed. Ik kom eraan, Woezel.
0: Kom maar mee, Woezel. Je kunt het best.
2: Ik pak je staart wel vast en dan lopen we achteruit.
1: Oké.
0: Kom maar. Lieve Woezel. Ik ben zo blij dat je weer beneden bent.
1: Dank je voor het redden, buurpoes.
2: Tuurlijk. Maar nou ga ik weer slapen, hoor. Het is midden in de nacht.
1: Ik wilde de maan voor je halen, maar ik kom er net niet bij.
0: Gekkie, het was toch maar een grapje? Wie klimt er nou ook in de hoge boom? Wel stoer, hoor.
1: Ik heb wel deze voor je meegenomen. Voor in ons hok.
0: Oh, bijna net zo mooi als de maan, Woezel. Dankjewel.
3: In de zachte, witte gloed van het maanlicht is iedereen in de tovertuin in een diepe slaap. En trouwens, niet alleen in de tovertuin. De maan is overal het lichtje in de nacht. Over de hele wereld. Voor alle kinderen. Voor iedereen.

Hoi Kids Radio. Ik vind Kids Radio heel leuk en ook alle liedjes. En ik luister het elke dag wel even. En bijna soms de hele dag. Dat wou ik even zeggen.

0: Lekkerhapje.
1: Jullie. Lekkerhapje.
0: Lekker hoor.
1: Lekkerhapje.
0: Ooit was ik als moeder geit verkleed, waardoor een geitje de deur opendeed. Lekkerhapje. Jullie.

Lachige. Je bent zo'n lekker hapje.

0: op te vreten.
1: Ja, sorry hoor. Wolven moeten ook eten.
2: Ik vind Roodkapje helemaal geen lekker hapje. Ik vind Roodkapje gewoon een heel lief meisje.
3: Ja, dat vind ik ook.
4: Volgens mij is er hier iemand jarig.
5: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
6: Ja, ja. Hip, hip, hip. Hoera.
7: Hiya, Bobby.
8: Hi, Ken.
7: You wanna go for a ride?
8: Sure, Ken.
7: Jump in.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

Mariet wil verder spelen. Kom, Jokie, vooruit. Er is nog veel te doen en het wordt al laat. De draaimolen die draait al. Kijk hoe hard

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. De wolf snoepte stiekem van het huisje van de heks.
1: Oh, lekker.
2: Wel alle vlegels en vlegels nog aan toe.
1: Dag, heksje. Mooie dag, hè?
2: Altijd van mijn huisje snoepen? Ik heb er genoeg van.
1: Oh.
2: Hier, drink dit op.
1: Wat is het?
2: Een lollydrankje.
1: Oeh.
2: Als je dit opdrinkt, heb je snoep genoeg. Want dan verandert iedereen tegen wie je praat in een reuzenlolly.
1: Dus iedereen tegen wie ik iets zeg verandert dan in een smakelijke smeksmaklolly.
2: Ja, behalve ikzelf natuurlijk. Bij mij werkt het niet.
1: Tja, kan ik de heks wel vertrouwen? Wie weet wat er gebeurt als ik dit drink? Misschien verander ik dan zelf wel in een lolly. Hallo daar, kleine vriend.
3: Dag, meneer de wolf.
1: Trek in een slokje limonade. Doe maar, neem maar een slokje. Het is heerlijk.
3: Nee, dank u, meneer de wolf.
1: Nou, geen probleem, dan drink ik het lekker zelf op.
3: Wacht!
1: Toch? Nou, hier dan. Zeg maar niks, kleine vriend.
3: Nou ja, dan niet. La la la la la la la la la la la la la la.
4: Hé daar, kleintje. Waar zijn mijn laarzen?
3: Meneer de Reus!
1: Het werkt. Dat wordt smullen.
5: La la la la la la la la la la la la.
3: Roodkapje, wat ben ik blij te zien. Roodkapje!
6: Wat is hier aan de hand?
3: Ik begrijp er niks van. Telkens als ik iets zeg, verandert er iemand in een lolly.
6: Wat is er? Wat gebeurt er?
3: Mm.
6: Waar is Kay? Ben je soms je tong verloren?
3: Mm.
6: Nou, je bent heel onbeleefd, weet je dat?
3: Het spijt me, meneer Kapje. Oh, nee! Help! Wat vreselijk. Ik betover het hele bos. Zou dat door die limonade van de wolf komen?
6: Wat zijn die lollies heerlijk.
3: Meneer de wolf,
6: nee.
3: Ik wil nu iets. Oh nee, hij ook al. Arme Roodkapje, voor altijd veranderd in een lolly.
2: Ik zie dat de wolf mooi werk geleverd heeft.
3: Nee, dat heb ik. Oeps, ik mag niet zeggen of... Huh? Waarom verandert u niet in een lolly?
2: Omdat ik het drankje heb betoverd.
3: U?
2: Ja.
3: Niet meneer de wolf die mij het drankje gaf?
2: Heb jij het gedronken?
3: Zelfs meneer de wolf heb ik in een lolly veranderd. Hoe kan de betovering verbroken worden? Vertel het me, alstublieft.
2: Nee hoor, ik vind het wel lekker rustig zo.
3: Ik smeek het u.
2: Ik zeg niks. Dat zou de omgekeerde wereld zijn.
3: De omgekeerde wereld? Misschien verdwijnt de toverkracht als ik omgekeerd praat. Praat ik zo omgekeerd? Oh, nee. Hoe dan? Misschien door de zinnen om te draaien. Omgekeerd dan ik praat nu. Nee. Misschien door de woorden omgekeerd uit te spreken. Negsim rood, net rood, rekegmo, tui, et nekerps.
7: Klein duimpje?
3: Ariel, tik de kruil. Ik bedoel, hoera, het werkt!
0: Zo werkte het inderdaad. Klein duimpje veranderde iedereen weer in zijn gewone zelf. Nou ja, iedereen. De wolf nog even niet. Die bleef nog een poosje als lolly staan. En werd een bezienswaardigheid waar iedereen naar kwam kijken. Zoals die keer toen de reus... Maar dat, lieve kinderen... Dat is weer een ander verhaal.

0: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Heb je alles bij je? Dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

allemaal, ik ben Shania en als je dit hoort, dan moet je tegen al je vrienden zeggen dat de Kids Radio nog niet heeft, dat ze die zeker moeten downloaden. Dag!

0: Op zoek naar een dag vol plezier voor het hele gezin? Ontdek het Dolfinarium. Bewonder dolfijnen, zeeleeuwen, walrussen en nog veel meer bijzondere zeedieren. En er is nog meer te beleven. De nieuwe indoor speeltuin Atlantis zorgt voor uren speelplezier, ook als het weer even tegenzit. Een dag vol ontdekken, spelen en genieten voor jong en oud. Koop nu je tickets voor het Dolfinarium en beleef het zelf.
1: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Ben jij klaar om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk, verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar, maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar. Tot en met maart volgend jaar te zien in het Bonnefante Museum.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden de Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje.
3: Kom Jana, het is zover.
4: Ja, ik heb er zin in. We gaan.

0: was superleuk, Janna.
1: Ja, Sa, ik geef het wel 100.000 dikke duim omhoog.
2: Hoi, ik ben Iris en ik ga zo naar het taekwondo. Ik vind het heel leuk om naar jullie te luisteren. En ik vind het echt heel erg leuk, ook de liedjes.

0: Luister via hallokidsradio.nl of met je smart speaker. Hallo Kids
1: Radio. Hakuna Matata. Allee, je hebt het of niet?
2: Hakuna Matata. Tis

0: Want toen hij nog een zwijntje was.
1: Toen ik nog een zwijntje was.
0: Heel schoon.
1: Dank u.
0: Hij vond dat zijn geur niet zo'n charme bezat. Iedereen liep weg als hij zijn eten op had.
1: Heel gevoelig was ik, ook al was ik een kind. Ik was gekwetst, ik stonk altijd een uur in de wind. Door wat schaad ik mij?
0: Hij schaamde zich rood.
1: Nee, ik was het niet blij.
0: Dat was het kapot.
1: Maar men zag me leek niet.
0: Ongelukkig.
1: Telkens ik een schreef.
0: Hey, Pumba, er zijn kinderen bij.
2: Oh, pardon.

de leukste radio die er is. En ook heel veel plezier om te luisteren. Groetjes, Duncan.

0: Als wij zingen Waar ga je heen, dan zingen jullie...
1: Zo alleen, zo alleen.
0: Precies. En als wij zingen Zing jij er lustig op los, dan zingen jullie...
1: In het bos, in het bos.
0: Precies. Even oefenen.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: aan om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar. Tot en met maart volgend jaar te zien in het Bonnefante Museum Maastricht. Zo heb je dat nog nooit bekeken.
1: Wat is het beste verjaardagscadeau dat jij ooit hebt gekregen? Wist je dat er tienduizenden kinderen in Nederland zijn die nooit een verjaardagscadeau krijgen? Stichting Jarige Job helpt. Door kinderen die het thuis minder breed hebben een verjaardagsbox te geven. Maak vandaag nog een feestelijke verjaardag mogelijk. Ga naar stichtingjarigejob.nl.
0: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
2: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
3: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
6: Dat is de magie van Studio 100.
7: Wow.
8: Hallo Kids Radio.
9: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
10: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
8: De wereld van Studio 100.
11: Party, party.

0: Ik ben Hanne.
1: Ik ben Julia.
2: Ik ben Marten.
3: En wij zijn K3.
2: Wil je ons een berichtje sturen?
0: Doe dat dan nu meteen met de gratis app van Hallo Kids Radio.
4: Jongens en meisjes, hier spreekt jullie piloot, Jules de Muis. En dit is mijn co-piloot, Julia.
1: Hallo allemaal.
4: Leuk dat je vliegt met JLM. Zijn jullie klaar om op te stijgen? Giem en vast, daar

0: Ken jij een vis die kan fluiten?
1: Nee. Ik ook niet.
2: Ik ben Hanne.
3: Ik ben Marten.
4: Ik ben Julia.
5: En wij zijn K3. Je hoort ons echt.

0: Steek maar allemaal jullie handen in de lucht en zwaai mee met het volgende liedje.
1: Ja. Oei, Marie, ik heb geen handen.
0: Maar zwaai dan met je oren.
1: Oei.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kirikiri. Boembaloo.
6: Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal, ik ben Maya de Wij.
9: Schip ahoy, piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.
10: Party, party.

0: Wil jij ook een berichtje sturen aan jouw favoriete Studio 100 helden?
1: Bombaloo, kiddy kiddy.
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio.
2: Yahoo!
0: Neem je stem op en laat je horen.

20 minuten gespeeld en daar gaan ze weer. Mooie combinatie op rechts. De burgemeester aan de bal, naar Octaaf. Je legt terug tot bij Van Leemhuizen. Oeh, balverlies. Snelle counter, een gevaarlijk schot. En schitterend wat Marie daar doet. Die had hem uit de bovenhoek. Verre uittrap, zeer verre uittrap. En Octaaf is door. Octaaf gaat. Octaaf is door. Hij dribbelt. Hij gaat. Hij gaat alleen op de doelman af. Hij scoort binnen.

0: Wil je ook een berichtje sturen aan een van je Studio 100 helden?
1: Bravo!
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio. En wie weet ben jij zo op de radio.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer na schooltijd om 3:00. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids.

0: HalloKidsRadio.nl via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu DJ Johan.
1: Hallo Kids Radio.
2: Even kijken hoor, is het alweer zo laat? Is het alweer tijd? Jazeker. Het is hoog tijd voor de weekendshow. Een hele goede middag. DJ Johan hier. Ik zit er klaar voor. We gaan beginnen.

0: se salavi, baby.
1: Wat een goede manier om deze weekendshow te openen. Als ik wel op het goede knopje druk.
2: Kijk. Hallo Kids Radio.
1: Jazeker, een hele goede middag. DJ Johan Meer met de weekendshow. En ik heb er weer heel veel zin in vandaag. Ik heb weer van alles meegenomen voor je. En het is wel hetzelfde als elke week, maar wel weer andere dingen. Want ik heb weer een superleuk weetje meegenomen. En ik denk dat jij dit weetje zeker weten nog niet kent. Dus ja, je kunt ook nog wat leren dadelijk. Daarnaast staat ook de K3 Bingemolen. Je hoort hem. Jazeker, die staat ook gewoon weer hier klaar. Voor dadelijk weer een uniek liedje van K3. Ja, ik ben gewoon nu al benieuwd welke er dadelijk uit gaat komen. En als dat allemaal nog niet genoeg was, heb ik ook weer een hartstikke leuk spelletje meegenomen om aan jou weg te geven. Nou, hoe je kans maakt, dat hoor je daar.

0: snap ik het. Ja! Dus als ik een echte vriend verander in een taart of een bandaan, of in een grote rozenstruik, dan laat hij mij begaan.
1: Een echte vriend laat zich dus vangen, als ik hem vangen wil.
2: En als ik roep, klein duimpje, blijf toch hier, dan staat hij meteen stil.
0: Nee, zo werkt het helemaal niet. Wacht,

gaat de tijd altijd snel tijdens zo'n weekendshow. Maar over tijd gesproken, het is de hoogste tijd voor... Mijn favoriete ding op deze hele wereld. Het is hoog tijd voor, weet je het zeker? Ja, het is hoog tijd voor het moment dat jij net wat slimmer kunt worden dan de rest van de klas over een bepaald onderwerp. En vandaag wil ik het even hebben over uitvinders. Ja, bijna alles wat we zien, wat er is, is allemaal een keer bedacht door iemand. En iemand die allemaal dingen gaat lopen ontdekken, uitzoeken, uitvinden, noem je een uitvinder. En die uitvinders hebben ook een spreuk. Iets wat ze zeggen als het gelukt is. En die spreuk heet Eureka. Dus als een uitvinder aan het nadenken is geweest, aan het uitzoeken is geweest, allemaal dingen heeft geprobeerd en ineens lukt het, heeft hij een doorbraak, is er een uitkomst, dan roepen ze Eureka. Maar wat betekent dat nou eigenlijk? Wat betekent Eureka? Is het waar of is het niet waar dat Eureka betekent hè, eindelijk? Of toch iets anders? Is het waar of is het niet waar dat Eureka betekent hè, eindelijk? Of betekent het toch iets anders? Nou, daar mag je even over na gaan denken. En die nadenktijd, die gaat nu in.

Zo, dat was de nadenktijd. En dat betekent dat ik het ook maar gewoon ga vertellen. Want het weetje was, is het waar of is het niet waar dat Eureka... Dat betekent, eindelijk. Ik zal je vertellen, dat is niet waar. Nee, een uitvinder zal het vast wel een keer gedacht hebben hoor. Als hij al weken, maanden, misschien wel jaren bezig is geweest met iets proberen uit te vinden. En het lukte maar niet, en het lukte maar niet. En ineens lukt het wel. Dat hij dan roept, oh, eindelijk. Maar dat is niet wat Eureka betekent. Nee, Eureka betekent, ik heb het gevonden. Ik heb het gevonden. Eureka, het is gelukt. Dat betekent Eureka. Dus iets heel positiefs, eigenlijk iets heel vrolijks. Ik heb het gevonden. Er is weer iets uitgevonden. En dat hebben dan die uitvinders weer gedaan.

goede muziek hier op Hallo Kids Radio. En over goede muziek gesproken. Nou, elke week hebben we één liedje wat wij hier bij Hallo Kids Radio nou extra leuk vinden. Dat noemen wij dan de superhit. En die hoor je dan de hele week net eventjes wat vaker. Maar ja, we zitten natuurlijk nu in het weekend. En dat betekent dat de week, ja, die zit er alweer zo goed als op. En dat betekent dus ook dat voor de superhit van deze week, dat die nog maar net eventjes een superhit is. En daarom lijkt het me goed om even wat extra aandacht te geven aan de superhit van deze week. Nog even lekker luisteren naar de superhit, want de superhit van deze week is... Superheld van K3 is deze.

dan is het ineens alweer tijd voor de K3 Bingo. Hoogtijd dus voor muziek van K3. Maar ja, welk liedje van K3 dat wordt, dat kies ik niet. Nee, dat doet die K3 Bingo voor mij. Want daarin zitten 75 balletjes. En elk van die balletjes hoort dan weer bij een liedje van K3. En dat kan dus een heel oud liedje zijn, een nieuw liedje, een populair en onbekende. Ja, misschien dat je zelfs dadelijk een nieuw liedje van K3 leert kennen. En dat is alleen maar mooi meegenomen natuurlijk. Dus dat maakt hem ook zo leuk. Je weet niet wat eruit gaat komen en het kan echt van alles zijn. Dus ik ga even kijken bij die bingomolen hoe het eraan toe gaat. Want ik zie nu balletje nummer 2 ligt in het midden aan de bovenkant. En dat is al vaker gebeurd, dat het balletje wat aan de bovenkant ligt, dat balletje er ook echt uitkomt uit die bingomolen. Dus ja, zou dat vandaag weer het geval zijn? We gaan het zien. Ik ga eraan draaien aan de K3 bingomolen. Daar gaat-ie. En ja! Kijk eens aan, daar is een balletje. En op dat balletje staat een nummertje. Het is geworden... nummertje 2. Kijk, is het toch weer gebeurd? Dat het balletje in het midden, dat balletje er ook echt uitkomt. Nummertje 2 uit de K3 bingomolen. Die hoort bij het liedje... kijk eens aan, die hoort bij het liedje Woppa. En het liedje Woppa is een van de meest dansbare liedjes van K3. Je kunt hem ook lekker meeschreeuwen. Woppa hey, woppa ho. Nou, ik heb er helemaal zin in. Dit liedje komt bijna nooit voorbij op Hallo Kids Radio, maar is echt wel een heel erg leuk liedje van K3. Bij nummer 2 uit de bingomolen is het Woppa.

Ja, ja, ja, ja. Wat is er nou leuker dan lekker met z'n allen samen een spelletje spelen in het weekend? Nou, als je het aan mij vraagt, eigenlijk helemaal niks. En daarom geef ik elk weekend een hartstikke leuk spelletje weg. Om lekker dus met z'n allen thuis te kunnen spelen. En ook dit weekend heb ik me weer een spel meegenomen. Wat van jou kan zijn. Ja, ik heb hier namelijk een gigantische speldoos van het spelletje. Je hoort hem hier. Het spelletje Mega Mindy en de ontsnapte boef. En dit is wel een heel erg bijzonder bordspelletje, want in het spelletje heb je niet één spelbord. Nee, je hebt er twee. Want één ligt boven op de tafel en de tweede is de kelder van een fabriek. En die kelder gaat dus onder tafel. Dus tijdens het spel zit je soms boven op tafel te spelen, maar soms ook onder de tafel te spelen. En allemaal als doel om in die verlaten fabriek de boef te vangen. Dus kun jij die uitdaging aan? Kun jij als Mega Mindy de boef vangen in het spelletje Mega Mindy en de ontsnapte boef? Nou, dan is dit spelletje echt iets voor jou. Dat spelletje kan dus van jou zijn. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is antwoord geven op een prijsvraag. En die prijsvraag, die gaat als volgt. In het liedje van Mega Mindy ga ik één woord weglaten. En dan aan jou de vraag om dat woord goed in te vullen. Is het een vliegtuig? Is het een... Nee, dat is het niet. Het is Mega Mindy die je aan de hemel ziet. Weet je welk woord ik heb weggelaten in het liedje van Mega Mindy? Geef het dan door via het prijsvragenformulier op www.hallokidsradio.nl. Dan ga je naar winnen, ga je naar de weekendshow. Zie je ook een plaatje al staan van Mega Mindy, de ontsnapte boef. Geef het dan daardoor en wie weet ben jij wel de winnaar van dit weekend. Voor het spelletje Mega Mindy en de ontsnapte boef. Zal ik de prijsvraag nog één keer herhalen? Ik heb één woord weggelaten uit het liedje van Mega Mindy. Welk woord is dat? Is het een vliegtuig? Is het een... Nee, dat is het niet. Het is Mega Mindy die je aan de hemel ziet. Mega

Zo, en dan vliegt die tijd alweer voorbij. Ja, het is alweer bijna richting die 5 uur aan het gaan. En dat betekent dus ook, ja, dadelijk na de show ga ik naar huis. En dan, ja, moet ik wel weer iets gaan eten. En nu is het zo, ik kan echt helemaal niks bedenken om te gaan eten vandaag. Dan is het weekend. In het weekend mag je altijd wel wat lekkerders eten, vind ik zelf. Maar ja, dan moet je wel eens kunnen bedenken. Dus ik heb een oplossing bedacht daarvoor. En misschien dat ik jou daar ook wel bij kan helpen met wat jullie gaan eten thuis. Want ja, ik heb geen idee, maar hier in de radiostudio, het voordeel daarvan is dat er heel veel muziek in mijn computer staat. Allemaal muziek. En er is ook een mapje, die heeft DJ Mayoni een keer gemaakt, met allemaal liedjes over eten. En aangezien ik niet kan kiezen, ga ik gewoon even mijn ogen dicht doen zo. En dan ga ik gewoon één van die liedjes aanklikken en dan het eten waar dat liedje over gaat. Dat wordt dan mijn avondeten. Oh, nou zie ik ook al. Een van de liedjes die erin staat, dat gaat over ijsjes eten. Nou ja, dat wordt wel een heel bijzonder avondeten. Maar ja, goed. Het liedje bepaalt dadelijk. We gaan het zien. Ik ga mijn ogen dicht doen en dan komt er een liedje over eten. En dat ga ik vanavond eten. 1, 2, 3...

Oh, oh, oh, oh, oh, ik keek even op de klok. Dat had ik beter niet kunnen doen, want nu zie ik dat die tijd toch voorbij is gevlogen. Het is alweer het einde van deze weekendshow. Ik hoop dat jij dadelijk heel erg lekker gaat eten. Ook nog een hele fijne avond en graag tot de volgende weekendshow. Doei doei!

0: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
1: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug. Want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: zijn weer terug.
1: Hey, ze zijn weer terug.
2: Hallo.
1: Wie had dat nou gedacht, zeg. Wat een verrassing. Wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
0: Ja.
2: Een feestje.
1: Meisjes.
3: In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik. En de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rienske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Is Hallo Kids Radio.
7: Jij hebt rot, sterke poten.
8: Jij een staartje met een krul.
7: Jij hebt tanden zulke grote.
8: Jij kunt

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera!

0: De leukste muziekmix. Hallo Kids Radio.
1: Jij had een idee, we gaan oefenen voor een show.
2: We gaan in de spotlight voor publiek.
1: En dat doen we ook de koprol.

0: Het meisje met de zwavelstokjes. Het was hartje winter, oudejaarsavond. Overal heerste een vrolijke stemming. Tenminste, bijna overal. Want één klein meisje had heel wat minder geluk.
1: Wilt u misschien een zwavelstokje kopen?
2: Ah, ga toch weg, kind!
1: U misschien, mevrouw?
3: Ik heb haast. Kun je dat niet zien? Haast, haast, haast!
0: En zo ging het de hele dag. Dat arme meisje probeerde aan alle mensen een zwavelstokje te verkopen. Maar tot nu toe had ze er nog niet één verkocht.
1: Waarom wil niemand een zwavelstokje kopen?
0: Het meisje keek naar haar handen en zag dat ze blauw waren van de kou. Ook haar voetjes waren steenkoud en bloot. Haar sloffen waren weg. De een gestolen door een onverlaat en de ander verloren.
1: Ik heb het nog nooit zo koud gehad. Ik wil naar huis. Maar ik durf niet. Als papa ziet dat ik geen geld heb verdiend, wordt hij vast boos. Hij zal me slaan. Alle mensen zijn zo vrolijk. Ik wou dat ik ook zo blij kon zijn. Dat ik kon dansen en zingen. Dat de wereld naar me lachte. Alsof het altijd zomer was.
0: Ze liep door de drukke winkelstraat en zag hoe de mensen gehaast op weg waren naar huis. Naar hun warme kachels en tafels vol met eten.
4: Zeg, heb jij nog een lekkere kalkoen klaargemaakt voor vanavond?
5: Ach meid, ik heb er wel twee gebraden. Die man van mij die kan eten. Nou, die heeft er dan eentje niet genoeg.
4: Doe maar duur, schat.
5: Ach, het kost wat, maar dan heb je ook wel wat.
1: Het is niet eerlijk. Wij hebben helemaal niets te eten. Laat staan een kalkoen.
0: Het meisje liep langs een grote kraam vol met houtblokken. Ze lagen droog onder het afdak en beloofden een warm vuur.
6: Hier koopt u het warmste hout van de stad. Wil je warmte, dan wil je mijn hout. Dat vind ik pas goed.
2: Geef mij er maar een stuk of drie. Daar kom ik in elk geval de avond wel mee door.
6: Maar natuurlijk, beste man.
1: Onze kachel is al maanden niet meer aan geweest. Er is geen hout meer in onze schuur.
0: Toen het meisje zich omdraaide, zag ze een oude oma op een bankje zitten, samen met haar kleinzoon. Het kleine jongetje hield zijn oma stevig vast en knuffelde haar vol liefde.
7: Oma, bestaan engeltjes?
8: Natuurlijk, mijn jongen. De engeltjes wonen in de hemel en af en toe komen ze naar beneden om een beetje geluk te brengen.
7: Dan zijn ze vast ook bij mij geweest.
8: Is dat zo, mijn jongen?
7: Ja, want ik ben zo gelukkig met u.
0: Het jongetje pakte zijn oma nog iets steviger vast en gaf haar een dikke zoen op haar wang, terwijl het arme meisje zich omdraaide om verder te lopen.
1: Mijn oma is dood. Ik mis mijn oma. Als ik bij haar was, voelde ik me zo gelukkig. Ze was zo lief en zo zacht. Ze was de allerbeste oma van de hele wereld. Ze is nu vast een engel. Misschien komt ze ooit naar beneden om ons een beetje geluk te brengen.

0: Het werd langzaam donker op straat en de mensen zochten hun weg naar huis. De winkels in de grote straat sloten hun luiken en één voor één gingen alle lampen achter de vensters uit.
1: Wat moet ik nu doen? Het is al bijna donker en ik heb nog niet één zwavelstokje verkocht. Zo kan ik toch niet naar huis? Wat zal vader zeggen als hij het ziet?
0: Ze zag een steegje tussen twee huizen. Een plaats om even te schuilen voor de barre kou.
1: Misschien mag ik hier even zitten. Even een beetje rusten voordat ik weer verder ga. Het is zo koud.
0: Ze zat met haar schort vol zwavelstokjes op de grond en kroop dicht tegen de muur aan. Hier voelde ze de kille wind niet zo erg en er was ook niet zoveel lawaai.
1: Ik blijf even zitten, maar dan moet ik verder.
0: Er was helemaal niemand die had gezien dat het meisje daar was gaan zitten. Niemand die het opviel hoe alleen dit kind was. En niemand die ook maar één moment eraan had gedacht om haar te helpen. Inmiddels was het al behoorlijk donker geworden. En er was alleen een beetje licht van een verloren lantaarnpaal aan de straatkant in de steeg.
1: Misschien, heel misschien, kan ik één zwavelstokje afsteken om mijn handen te warmen. Klein beetje warmte zou toch goed zijn?
0: Het meisje aarzelde. Ze vroeg zich af of er wel een stokje mocht ontbreken aan de bundel. Want vader zou ze zeker tellen als ze thuis kwam. Maar ze verlangde zo naar de warmte van het vlammetje dat ze vond dat ze geen andere keus had.
1: Eén stokje kan toch geen kwaad? Het is maar één stokje.
0: Ze pakte een stokje, streek het langs de stenen en daar verscheen een helder en warm vlammetje. Klein, maar zeker. En daar was het. Voor haar ogen verscheen een warme kachel. Het vuur was hoog en de warmte was heerlijk.
1: Wat mooi! En zo warm!
0: Maar voordat ze haar handen kon uitsteken om ze te warmen aan de dampende kachel, verdween het beeld weer en was het weer koud en leeg in het donkere steegje.
1: Nog een stokje. Ik moet nog een stokje afsteken.
0: Zonder na te denken pakte het meisje nog een stokje en streek het af langs de stenen. Terwijl het vlammetje tevoorschijn kwam, verscheen er een prachtig feestmaal. Een grote tafel vol lekkernijen met in het midden een grote kalkoen. Nog nooit in haar leven had het meisje zoveel eten gezien, zoveel lekkers. Ze kon het eten bijna proeven.
1: Wat een mooie tafel. Zoveel eten. Genoeg voor iedereen.
0: Het meisje wilde opstaan en het eten pakken van de tafel. Maar op dat moment verdween het vlammetje. En met het vlammetje verdween ook de tafel met eten.
1: Ik heb nog nooit zoveel eten gezien. Ik moet gewoon nog een stokje afsteken. Wat vader er ook van vindt. Het moet gewoon.

0: Zo snel als ze kon, pakte ze nog een zwavelstokje. En terwijl ze het afstreek, verscheen het helderste vlammetje dat ze ooit had gezien. Te midden van het vlammetje verscheen de prachtigste kerstboom die er ooit was geweest. Voorzichtig stegen de lichtjes op om als sterren de hemel te tooien. Ze zag een vallende ster en ze moest denken aan wat oma altijd zei.
1: Een vallende ster. Een ziel gaat op reis. Naar hemelse vrede. Naar Gods paradijs.
0: De vallende ster werd steeds feller en vlak voor het meisje stond haar lieve oma. Ze reikte haar beide armen uit naar het meisje.
1: Oma, daar bent u.
2: Mijn lieve kind, ik kom je halen.
1: Ik heb je zo gemist, oma.
2: Kom maar bij mij. Kom in mijn armen.
1: Ik wil bij u blijven, voor altijd dicht bij u.
2: Wij gaan op reis, naar de hemelse vrede. Samen naar Gods paradijs. Ik breng jou een beetje geluk. En wij blijven voor altijd samen.
1: O, oma.
0: In de armen van haar oma zweefde het meisje steeds hoger en hoger naar de hemel. En helemaal bovenaan veranderde ze in een heldere ster. De helderste ster die je ooit hebt gezien. De volgende morgen toen de zon opkwam en de mensen weer de straat op gingen, was er een politieagent die het meisje vond. Koud en overleden. Hij blies op zijn fluit en alle mensen kwamen naar hem toe.
3: Ja, als ik dat geweten had, had ik natuurlijk wel een zwavelstokje van dat kind gekocht.
4: Oh, wat vreselijk.
5: Oh nee, waarom toch?
0: Net op dat moment liep er een jongetje langs met zijn oma.
4: Oma, is zij nu ook een engeltje?
6: Zeker, jongen. En ze straalt nu als de helderste ster aan de hemel. Dat weet ik zeker.
0: En dat was waar. Het meisje staat aan de hemel als de helderste ster die er is. Kijk 's nachts maar eens naar buiten. Misschien vind je haar wel. Als je heel goed kijkt.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar. Tot en met maart volgend jaar te zien in het Bonnefante Museum Maastricht. Zo heb je dat nog nooit bekeken.
1: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Op zoek naar een dag vol plezier voor het hele gezin? Ontdek het Dolfinarium. Bewonder dolfijnen, zeeleeuwen, walrussen en nog veel

0: Koop nu je tickets voor het Dolfinarium en beleef het zelf. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Weerman, Hoerman, Sian.
1: Ik ben de Weerman van.

0: hallo allemaal. En hier de baas van kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Raponsje. Ergens midden in een bos stond een oud huis met een hele hoge toren. Om dat huis lag een geheimzinnige tuin met daaromheen een bouwvallige muur. Hier en daar hadden dikke takken van wilde struiken de stenen zo ver uit elkaar gedrukt dat de muur op sommige plaatsen was ingestort. Het leek net of daar niemand meer woonde. Daarnaast lag een smalle tuin met een klein sober huisje. In dit huisje woonden een man en een vrouw. Die vrouw was erg ontevreden en jaloers. Ze wilde alles hebben wat ze zag. Ze hadden geen kinderen. Niet omdat ze die niet wilden, maar omdat ze er gewoon niet waren. Op een dag stond de vrouw weer eens nieuwsgierig uit het raam te turen naar de tuin van de buren. Ze zuchtte en zuchtte en zuchtte.
1: Wat ben je nou weer aan het zuchten? En wat zie je nu weer dat je graag zou willen hebben?
2: Ach, van nature ben ik een tevreden vrouw, dat weet je.
0: De man verslikte zich bijna in zijn thee, want zijn vrouw was nooit, maar dan ook nooit tevreden.
2: Maar die veel te grote tuin van dat rare oude mens van hiernaast ziet er prachtig uit met al die bloemen en groenten. Kijk, daar bijvoorbeeld staat de heerlijkste en fijnste Rapunzel die ik ooit gezien heb. Ach, lieverd, zou je daarvan niet eens wat bosjes voor mij kunnen plukken? Dat merkt ze vast niet en er staat toch te veel voor haar alleen.
0: De man wist inmiddels al dat het geen zin had om zijn vrouw tegen te spreken, dus beloofde hij 's nachts om wat te gaan halen. Helaas, toen zijn vrouw de volgende dag de Rapunzel met smaak in haar eentje gulzig weg zat te werken, was dat niet genoeg en wilde ze meer en meer. Dat ging zo 3 nachten door. Maar de 4e nacht ging het mis. De vreemde oude buurvrouw had al lang gezien dat er steeds Rapunzel uit haar tuin verdween en was op onderzoek uitgegaan.
3: Zo, dus daar blijft mijn Rapunzel. Het is niet te geloven dat de buren gewoon mijn groenten stelen. Hoe haal je het in je hoofd, buurman?
1: Werkelijk, het spijt me. Ik weet dat het slecht is, maar u kent mijn vrouw niet. Die blijft maar zeuren en zeuren en zeuren als ze eenmaal iets ziet wat ze graag wil hebben. Ik heb geen leven meer.
3: Dacht je nou echt dat je het daarom ongevraagd uit mijn tuin mag stelen? Werkelijk? Maar luister. Ik weet het goed gemaakt. Je vrouw krijgt zoveel Rapunzel als ze wil.
2: En in ruil daarvoor krijg ik jouw dochter.
0: De man zei meteen dat het goed was, want hij dacht, nou, ik heb toch geen dochter, dus hoef ik niks te geven en heeft mijn vrouw niks meer te zeuren.

0: een jaar ging voorbij. De vrouw was inmiddels al die Rapunzel beu. Bovendien had ze een nieuwe bezigheid. Kleertjes breien voor haar kindje dat elk moment geboren kon worden. Een paar dagen later was het zover. De vrouw baarde een prachtige dochter. Eindelijk leek ze echt tevreden en gelukkig. Toen er plotseling door een oude vrouw met een kronkelige stok op de deur werd geklopt.
1: Oh, dag, buurvrouw. Wat leuk dat u naar onze dochter komt kijken.
0: Plotseling herinnerde hij zich weer de belofte die hij had gedaan aan de oude buurvrouw. Hij kreeg de schrik van zijn leven toen de oude vrouw hem met priemende ogen indringend aankeek en heel hoog en gemeen lachte. Hij zag het nu pas, voor het eerst helder en duidelijk. Deze oude vrouw was een echte toverkol. Uit haar grijnzende mond met nog maar een paar gele tanden klonk een krassende stem.
2: Maar buurman, dat is toch mijn dochter? Dat weet je toch? Je weet toch wat je beloofd hebt? Ik neem haar mee en verzorg haar goed.
0: Toen de wanhopige ouders beschermend voor het wiegje van hun dochtertje gingen staan en riepen dat ze nooit en te nimmer haar zouden afstaan, gebeurde er iets verschrikkelijks. De oude toverkol veranderde de man en de vrouw in twee prachtige bosjes Rapunzel.
1: Maar alsjeblieft, buurvrouw, wat doet u?
0: Ze plantte ze in de voortuin en liep weg met het kleine meisje in haar armen.
2: Ik noem jou Rapunzel. En vanaf nu ben je van mij.
0: Jaren gingen voorbij. En Rapunzel werd mooier en mooier. Ze had goudblonde haren die, als ze niet in een vlecht zaten, meters achter haar aansleepten. Op een dag besloot de toverkol Rapunzel op te sluiten. Want binnenkort zou ze 18 jaar worden en zou ze kunnen besluiten om haar eigen weg te gaan. En dat wilde de toverkol niet. En daarom sloot ze Rapunzel op in de toren zonder deuren en trappen en met maar één klein raam. Elke avond ging de toverkol langs om haar wat te eten te brengen. Ze ging niet op haar bezem stil, als je dat zou denken. Nee, ze ging onderaan de toren staan en kraste dan...
2: Rapunzel, Rapunzel, laat je mooie vlecht eens neer.
0: Als ze dat geroepen had, verscheen er een hele lange vlecht uit het raam. En daarlangs klom ze dan naar boven.

0: Ook dat ging zo weer jaren en jaren door. En niemand die het zag of wist. Tot er op een dag een reiziger langskwam op een prachtig wit paard. Het was een hele rijke en belangrijke man. Dat zag je zo. Hij stond verbaasd te kijken hoe die oude vrouw met haar kromme benen langs die vlecht naar boven klom. En zei bij zichzelf...
1: Heel vreemd. Dat moet ik eens beter bekijken. Wie zou er in die toren zitten?
0: De volgende ochtend kwam hij terug en ging onderaan de toren staan roepen.
1: Meisje! Meisje! Laat je mooie vlecht eens neer!
0: Hij klom langs de vlecht naar boven en daar zag hij het mooiste meisje dat hij ooit had gezien. Rapunzel schrok hevig toen ze de knappe prins door het raam naar binnen zag stappen. Maar ze keken elkaar aan en waren op slag verliefd.
1: Wil je met me trouwen?
2: Ik zou heel graag willen, prins, maar hoe kom ik hier weg?
1: Ik heb een plan. Morgen neem ik je mee. Voor nu laat niets merken. Tot morgen, Rapunzel.
0: De prins ging weer langs de vlecht naar beneden en gaf nog een laatste handkus. Rapunzel had nog maar net haar haar binnengehaald toen de toverkol onderaan de toren stond te roepen. Oeh, dat ging maar net goed.
3: Rapunzel, Rapunzel, laat je mooie vlecht eens neer.
0: De toverkol klom naar boven en keek Rapunzel doordringend aan. Ze deed net of ze niet zag dat Rapunzel bloosde, maar nam zich voor eens wat beter op haar te letten. De volgende dag kwam de prins weer terug en vroeg aan Rapunzel om haar mooie vlecht weer neer te laten. Eenmaal in de torenkamer vertelde de prins zijn plan.
1: Dit is mijn plan. Ik knip je vlecht af en hang die aan het venster. Zo zal die toverkol te laat merken dat je weg bent. Kom, je mooie vlecht zit nu vast aan het venster. Ga jij eerst naar beneden. Ik heb hier nog wat belangrijks te doen.

0: Terwijl Raponsje naar beneden klauterde, begon de prins enkele planken van de vloer los te maken. Daaronder was niks. Wel 100 meter niks. En daarna een diepe put met water. Zo, dacht hij, dat houdt die oude toverkool wel even bezig. Ze zal denken dat Raponsje naar beneden gevallen is en zal haar dan niet meer zoeken. Maar zover kwam het niet. Want net toen de prins naar beneden wilde gaan, klom de toverkool naar binnen. De prins nam een snoekduik en kon nog net de vlecht van Raponsje pakken. Vliegens vlug ging hij ook naar beneden en samen met Raponsje ging hij op zijn paard zo snel als de wind op weg naar zijn kasteel. Een vreselijke toverspreuk werd vanuit de toren gegild. De toverkool stond te stampvoeten van woede. De planken kraakten onder haar gewicht. En ja hoor, daar ging ze. De diepte in. Wel 100 meter in het niks. En toen in de diepe put met water. Ze probeerde nog wat te toveren onderweg. Maar het hielp allemaal niets. Ze viel en bleef vallen. Maar helaas voor haar kunnen toverkollen niet tegen water. Dus toen haar billen het water raakten, losten ze op in een klein wolkje rook.
1: Hoe heet je eigenlijk?
2: Raponsje.
1: Raponsje, trouw met mij en word koningin van mijn land.
2: Als ik nooit meer Raponsel hoef te eten.
0: En ze leefde nog lang en gelukkig.

0: denk je? Kan ik eigenlijk nog wel over straat zo met het korte haar? Ik moet er wel een beetje aan wennen.
1: Je ziet er prachtig uit. Maak je niet zo druk. Die staart zou maar achter het paard gaan slepen. Daar wordt hij ook niet mooier van.
0: Nee, daar heb je wel gelijk in. En het is ook een heel stuk lichter zo met lopen. Is wel makkelijk.
1: Ja, het scheelt je natuurlijk ook een heleboel borstelen elke dag.
0: Ja, daar zeg je wat. En wat dacht je van shampoo? Schuifspeltjes.
2: Meer muziek, minder schermtijd.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje!

ik wil slij. Fluffy, glitter en van snoep, alles van mij. Smoothie, slijm en eenhoornpoep, ja, ik wil slijm. Dat is super de bom, doe er boterschuim of water bij.

en van glitter en van snoep, alles van mij. Smoothie, slijm en enerpoep, ja ik wil slijm. Dat is super de bom, doe er boterschuim of water bij. Geef maar aan mij.

0: winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
1: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
0: Ja! Luister dan elke schooldag
1: vanaf 6 uur naar de ochtendshow.
2: Heb je alles bij je?
3: Aha.
2: Dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store.

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: plukken. En dan geef ik ze ook aan oma. Ja, dan ga ik bloemetjes en koekjes brengen naar oma. Oh,
1: ja. Ik ben Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei.
2: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
3: Hallo, wij zijn Milou en Rietje. Groetjes.
4: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
5: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
6: Hallo. We zien we maar eens aan.
7: Is Hallo Kids Radio.

Het is alweer voorbij. Dikke vette pech voor mij. Opa en oma die zijn zo moe. Maar volgende maand mag ik toch weer... Naar

ben Noah en ik ben 9 jaar. En ik vind jullie radiozender superleuk. En ik luister ook elke liedjes en elke dag. Doei!

0: in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee.
0: Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip, hip. Hoera!

met Sophie. Ik vind jullie heel leuk. De allerbeste radio. Doe de groetjes aan Romy, Lieke, Michael en Dian. Doei!

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.
2: Hey!

0: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Ergens in Drenthe.

Supercool, man. Dit is echt de beste kidsradio die ik ooit heb gehoord. Super, blijf zo doorgaan.

0: hallo allemaal. En hier de baas van kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.